0: was deze bewaard. Dat is een hele speciale band waar mijn opa dus vooral op te horen is. En hij was eigenlijk ook een beetje de aanleiding voor mij om zo'n album te maken met alleen maar Arabische liederen uit mijn jeugd. Want heel veel liederen gehoord toen, die zijn blijven hangen. Die heb ik dan uitgekozen en met Funda samen gekeken. Welke liedjes waren zo belangrijk voor ons, die dan ook zo blijven hangen.
1: En het is ook niet allemaal, zeg maar, lichte en luchtige kost. Er staan echt duidelijke meezingers op, zoals we dat dan noemen.
0: Bijna allemaal.
1: Ja, maar er staan ook een paar hele pittige stukken op.
0: Ja.
1: Dus jullie grootvader en jullie ouders konden dus behoorlijk goed zingen, begrijp ik. Dat waren geen makkelijke...
2: Mama wel. Papa niet.
1: Jullie moeder kon goed zingen.
2: En het tweede nummer die we hebben gezongen, die heb ik gehoord van mijn moeder. Als eerst, als klein meisje.
1: Ja, ja.
2: Ze kwam op een bruiloft, op podium. En ze begon te zingen. Ik dacht, hé, mama, zingen? En toen zong ze dit lied en dat is ook blijven hangen bij mij. Ik weet ook echt precies dat zij dat heeft gezongen. En ik stond echt helemaal versteld te kijken naar mijn moeder. Dat was zo mooi. En dat moest er ook in.
0: Toen wisten we, mijn moeder kan zingen. En ik en mijn broer waren in Turkije. We hebben dit niet gezien. Ja. Maar we hebben het mogen zien op een videoband. Ja. Want de bruiloft was opgenomen op videoband. Dus daar zaten wij met mijn broer zo verbazend te kijken. Mama, zo mooi zingen. Dus, en dat liedje heeft ze gezongen. Wat we als tweede hebben gespeeld, Alas Fourier. En dat is dus nummer 1 geworden. Mm-hmm. En op de cover hebben we ook een foto van mijn moeder gebruikt. Dan zie je... haar gezicht. In 1970 werd hij opgenomen voordat ze naar Nederland kwam. Dan moest ze een foto maken voor de dingen, zeg maar.
1: Een pasfoto.
0: Ja, een pasfoto. En die kwam ik tegen, dus die zit er.
1: Wat eigenlijk heel grappig is, wij hebben het nu vaak over het feit dat internet allerlei dingen, dus dat technologie allerlei dingen mogelijk maakt. Mm-hmm. Denk maar aan YouTube en zo. Mm-hmm. Maar eigenlijk is deze ontwikkeling ook mogelijk gemaakt door de technologie van toen.
0: Ja,
1: dus zeker. Door de opkomst van de audiocassette.
0: Ja.
1: Werd het ineens bereikbaar voor mensen om zelf thuis opname te maken.
0: Ja, heel bijzonder. Er zijn heel veel mensen die na dit album ook zeg maar, zijn gaan zoeken in hun eigen archief naar bandjes. Dus een heleboel kennissen die hebben nu ook bandjes tevoorschijn gehaald waar hun ouders, grootouders te horen zijn. Dus het heeft wel wat teweeg gebracht, denk ik.
2: Ik heb zelfs een keer van een Nederlands iemand gehoord dat vroeger hierop werd gedaan.
0: Ja.
1: Ik denk het dus ook wel. Alleen we zongen meestal niet zelf.
0: Nee, ja. Dat...
2: Nee, maar wel
1: namen
2: gepraat.
1: Nummertjes op en dan gingen we die bandjes aan elkaar toesturen.
2: En er werd ook gepraat, zeg maar. Dingen gezegd.
1: Ja, het gesproken brief.
2: Ja, gesproken brief. Ja.
1: Zeker, dat ken ik
2: dus
1: ook wel.
2: Het is
1: ook
2: bijzonder om te horen dat het hierop werd gebruikt.
1: Heel grappig.
2: Ja.
1: Ja. Dus het repertoire is voor jullie vertrouwd. Het zijn liedjes uit jullie jeugd.
0: Ja.
1: Kan je iets zeggen over de herkomst? Was het toen populaire muziek? Want ik kan me niet bij alles voorstellen dat het heel populaire liedjes waren.
0: Nou, de meeste waren in die tijd waren allemaal hits eigenlijk, kun je wel zeggen. De meeste mensen luisterden radio natuurlijk. De tv was er wel, maar nog niet bij iedereen. En die hitjes die kwamen langs natuurlijk op de radio. En iedere dag werd het beluisterd en mensen die konden het dan zingen.
1: Ja, ja.
0: Dus de meeste liedjes die waren eigenlijk echt wel hits. Behalve het liedje wat mijn opa zingt op het bandje, hebben we niet echt kunnen vinden. We hebben gezocht naar het origineel, maar niet achtergekomen waar die vandaan kwam. Dus die is wel heel speciaal. Maar de rest zijn echt één voor één hits geweest.
1: Straks gaan we nog praten over de verschillen en de overeenkomsten tussen de Turkse en de Arabische muziek. Mm-hmm. Dat is ook nog een vraag die ik heb. Maar ik denk dat het goed is als we nu eerst weer gaan luisteren naar een paar stukken van jullie nieuwe plaat.
0: Ja,
1: dat worden er dan twee. Wil je aankondigen het volgende nummer?
0: Ja.
1: En stel even de leden van het ensemble voor.
0: Dat is een goede. Ja, doe ik. Oké. Okay.
1: Kürksel en Funda lopen weer in de richting van de microfoons. En de drie overige muzikanten van het ensemble hebben inmiddels ook bijna plaatsgenomen achter de microfoons.
0: Nou, zal ik dan even de muzikanten aankondigen?
1: Dat lijkt me goed.
0: Op de viool. Met Anne zijn we begonnen in 2006. Zij is de eerste Kürksel Yılmaz Ensemble is gesticht. Anne Bakker, de viool. En toen kwam Sandor erbij, Sandor Kem, de contrabas. En na twee percussionisten versleten te hebben,

mocht Ulaş meedoen. Ulaş Aksünger op de perkussie. En wij gaan nu Barda doen. Barda.

Nu een liedje, een traditioneel liedje uit Syrië, bekendgemaakt door Feyrouz, maar ook gezongen door een heleboel Arabische zangers. Rouzana.

gaan we een liedje doen uit het gebied in Syrië wat grenst aan Irak. Het is een Bedouin liedje, ook heel erg bekend geweest in de tijd. Ya Burdain, Ya Burdana.

0: Het Buxel Heelmans Ensemble met muziek van hun nieuwe cd Ken Zamijn. En terwijl Guxel en Funda nog even deze kant op komen voor een tweede gesprekje, vertel ik u nog even voor de zekerheid dat u de concertzender niet alleen kunt beluisteren via kabel en computer, maar ook onderweg. Dan heeft u wel onze app nodig. Die is geschikt voor Android, voor iPhone en voor iPad. En die is uiteraard te verkrijgen via de App Store. Guxel.
1: Ja.
0: Turkse en Arabische muziek. In onze oren, onze ongeoefende oren, klinkt het allemaal een beetje vreemd.
1: Allemaal hetzelfde of?
0: Nee, sommige allemaal mensen... een beetje vreemd.
1: Ja,
0: maar wij kunnen niet zo goed het verschil horen. Mm-hmm. Dat is er waarschijnlijk wel.
1: Ja. Het is ja, de taal natuurlijk. Hè?
0: De taal, maar ook, ja, maar ook de, zeg maar de tonaliteiten.
1: Ja en nee, in de zin, het ligt wel een beetje bij elkaar. Je hebt bijvoorbeeld, voor de kenners natuurlijk, de kwarttonen zitten erin. Hè?
0: Mm-hmm.
1: In Turkse muziek ook, maar in de Arabische muziek zijn die kwarttonen, die zijn niet even gelijk. Bij de Arabische muziek is het vaak dat ze ietsjes aan de hoge kant zijn. Maar dat is weer alleen maar te horen door de kenners, zeg maar.
0: Maar ook de versieringen zijn...
1: De versieringen zijn wel anders, ja. Vooral anders. De manier van zang. Bijvoorbeeld, dit was echt voor ons een uitdaging voor mij. Ik vond dat, omdat we dan op een heel andere manier moesten gaan zingen. Want en je stem gebruiken op een heel andere manier. Vooral voor mij was het... Funda die was al meer gewend, omdat ze meer Arabisch zong. Maar voor mij was het echt een hele uitdaging.
0: Je hebt het vaker gedaan, Arabisch gezongen.
2: Nou, thuis.
0: Thuis?
2: Ja. De eerste ervaring was dus met mijn broer.
0: Ja,
2: met
0: ja.
2: Het ensemble.
0: En hoe leer je die? Want die versieringen zijn voor ons heel ingewikkeld.
2: Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen. Ik ben niet geschoold.
0: Maar, dat is niet te horen.
2: Ik luister
0: voor mij
2: graag,
0: niet in dit geval.
2: Ik luister graag Arabische muziek.
0: Aha.
2: En het is gevoelsmatig, lijkt het wel. Als ik dat zing, dan...
0: Het komt vanzelf.
2: Het komt vanzelf.
0: Als je omschakelt.
1: Ja. Wat zeggen de Nederlanders met de paplepel?
0: Ja, met de paplepel ingegoten. Dat zeggen wij.
1: Een beetje wel.
0: Ja.
1: Ja. Je groeit er mee op en dan zit het eigenlijk in je systeem ook. En dan is het wel...
0: Want jij bent ook niet voor één gat te vangen, Guxel. Je bent begonnen, ben ik begrepen, met de Turkse volksmuziek.
1: Ja.
0: Je speelde ooit de sas. Oftewel
1: nog steeds
0: de
1: wel.
0: De balama, ja. Ja. Dat is die langhalsluit.
1: Ja.
0: Die is er nu niet hier.
1: Nee, die heb ik vandaag niet meegenomen.
0: En daarna heb je klassiek gitaar leren spelen. En dat is westers klassiek.
1: Ja, ja klassiek, echt klassiek. Daar heb ik een opleiding voor gevolgd in Enschede.
0: En al die werelden klinken ook wel door in jullie muziek. Want jullie muziek is eigenlijk niet helemaal Arabisch. En ook niet echt Turks.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Het zijn invloeden die er heel duidelijk in zitten.
1: Ja. Maar kijk, deze nieuwe cd, Ken Zamijn, is wel heel dichtbij zeg maar de traditie. Maar toch, ik kon het ook niet laten. Ik moest de stukken een beetje arrangeren. Ik heb het wel minimaal gedaan dan de vorige, maar je hoort natuurlijk wel de de westerse muziek is ook een deel van mij geworden. En de muziek die ik zelf creëer is ook echt een mengeling van alles en nog wat. Arabisch, Turks, maar ook heel veel andere genres. Tot Latijns-Amerikaanse muziek toe. Dus ik laat me beïnvloeden door alles.
0: Ja. Wat kunnen we in die zin nog verwachten? Staan er nog andere projecten op stapel?
1: Ik zit nu met een project in mijn hoofd met alleen maar eigen nummers van mij, eigen composities. Dus met de muziek waar ik het nu over heb, met invloeden van alles. Met teksten van mezelf ben ik ook mee bezig, maar ook heel veel van dichters. Van moderne dichters of dichters uit Turkije. Maar het wordt denk ik voornamelijk in Turks. Volgend project.
0: En in Nederlands?
1: Nederlands, Nederlands daar doe ik niet aan. nee, maar ik voel dat niet. Zeg maar met Nederlands zingen, dat voel ik niet. Engels ook, daar heb ik ook niks mee met Engels. Mensen zeggen ook soms, wil je niet in het Engels zingen, dan is internationaler, kun je doorbreken en dat soort dingen. Nee. Daar heb ik echt niks mee met Engels. Ik moet het wel praten natuurlijk, maar zingen, nee, liever niet.
0: Ik moet het wel praten.
1: Ja, ik moet het wel.
0: Dat gaat je trouwens heel goed af. Maar goed, je bent hier geboren.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Poëzie is blijkbaar heel belangrijk.
1: Ja.
0: In de Arabische wereld.
1: In de Arabische wereld wel, ja. Ja, deze nummers, die zijn echt, dat zijn wel echt songteksten, zeg maar.
0: Is dat anders in de Turkse wereld?
1: In de Turkse wereld, volksmuziek zijn ook gedichten, maar het zijn volksgedichten.
0: Aha.
1: Die eigenlijk in rijm zijn geschreven. En ook vaak door troubadours gemaakt. Maar
0: en
1: je hebt toch gedichten?
0: Ja, de Aschiks.
1: Ja, dat is
0: een belangrijke bron van de Turkse cultuur.
1: Ja, zeker, zeker. Vooral van de Turkse volksmuziek of traditionele muziek, kun je wel zeggen. Ja. Het waren wel de aşıklar die dan met gezongen teksten, gedichten, eigenlijk over het leven zelf zongen. De blues eigenlijk van Turkije, kun je zeggen.
0: Ja. We hebben nog tijd voor een tweetal stukken.
1: Ah, okay.
0: Dus ik stel voor dat jullie de muzikanten nog één keer optrommelen.
1: Ja, doen
0: om,
1: we.
0: om het volledige ensemble te laten spelen.
1: Oké, doen we.
0: En dat betekent dat Guksel en Funda ook weer teruglopen naar de microfoons. Sandor heeft zijn bas inmiddels te pakken. Oulash is in de richting van de trommels. En Anne haalt een viool uit de koffer.
1: We gaan beginnen met een ongewoon modern Arabisch liedje. Want Feyruz heeft niet alleen maar traditionele muziek gemaakt, dat weten jullie wel. Maar ook, zij zong heel veel liederen van de Rahbani Brothers. Eigenlijk hebben zij haar gemaakt. En dit is zo'n gemaakt. Zij hebben haar ontdekt. En een van hen is zelfs getrouwd geweest met haar. En ze hebben hele mooie muziek geschreven. Echt. Ze hebben echt de Libanese muziek veranderd in die zin. En dit is zo'n heel erg modern, maar dan ook weer een beetje Arabisch. Ken Zaman heet het.

Als laatste gaan we spelen Beleli Aini. Dit is een heel speciaal nummer. We hebben het net over mijn opa gehad op het bandje. Maar op het bandje heeft mijn tante, toen 6 jaar oud, ook gezongen. En dit heeft ze gezongen van Samira Taufik, is het bekend gemaakt. En die moest er natuurlijk in de CD. Is ook heel speciaal geworden. Beleli Aini.

0: We hebben toch nog wat. We hebben blijkbaar iets korter gesproken dan we hadden gepland. Dus er is nog tijd voor een nummer.
1: Ja, dat noemen we een ander nummer van Samira Taufik, bekendgemaakt weer. Maar ook gezongen door heel veel Arabische zangers. Maar zelfs in het Turks vertaald en gezongen. Want heel veel Turken die denken dat dit eigenlijk een origineel Turks nummer is. Maar is het niet. Het is oorspronkelijk uit Irak. En het is een, neem ik aan, een debki, een dansnummer. Ja, Yahin Mulayitin. Dus mensen die het kennen, zing mee alsjeblieft.

U heeft kunnen luisteren naar het Buxel Hielmas Ensemble met muziek van de nieuwe cd Can The Man. En tot zover deze aflevering van Acoustic Roots, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender, dat dit keer werd gemaakt door Hans Meerman, Carolien Claire, Benno Wormgoor en Tom Maas.

Dit is de Concertzender met Sonora Matancera, deel 1 van 12. Een 80-jaar overzicht de komende tijd in Exitos Musicalis.

met de Guaracha a Bailar, de eerste titel uit de alfabetische discografie van Sonora Matancera, geeft het orkest zijn visitekaartje af. Maar het nummer dateert van juli 1951 en toen bestond het orkest al 27 jaar. Bij de oprichting in januari 1924 in Matanzas op Cuba noemden ze zich Tuna Liberal. Het was een septetto met vier gitaren, een tres en een cornetine die op een trompet lijkt. En ze speelden de son.

als zoveel ensembles in die tijd. Al in 1926 verschenen op Victor een aantal platen. Ze hadden hun naam al twee keer veranderd. Eerst in Septetto Soprano, door de komst van Manuel Díaz Alonso, beter bekend als Caíto, met zijn specifieke stem. En daarna werd het Estudiantina Sonora Matancera. Het lied, de son, gaat over de provincie waar ze gevestigd waren, Matanzas, Tierra del Fuego.

Ze gaan naar Havana en er vinden in de loop van de jaren wat wijzigingen plaats in de bezetting, waarvan de belangrijkste zijn de komst van timbalespeler Manteca in 1932 en het vervangen van de cornetien door de trompet van Callisto Leisea in 1935. We zijn verheugd u een opname te kunnen laten horen uit 1937, waarin u de tres nog goed kunt horen en maar één trompet. Het lied heet Despacito Nama en komt van de film El Nacimiento de la Rumba.

In 1944 wordt de tres definitief vervangen door de piano van pianovirtuoos Lino Frias. En er komt een tweede trompet bij. Dat is Pedro Knight, de latere echtgenoot van Celia Cruz. In dat jaar, 1944, wordt toch nog één plaat opgenomen voor Victor. Een pregón son Coquito Acaramelado.

continu platen maken vangt aan in 1945 met het pas opgerichte Cubaanse platenlabel Panar, Pan American Records. De eerste titel wordt gezongen door Humberto Cané, de zoon van Sonora Matancera-oprichter Valentín Cané. De song Gózala Bailando.

De formule, twee trompetten en een piano, werkt. De klank van het orkest wordt steeds beter. De verkoop van de platen is enorm, maar er zijn kapers op de kust. Een rijke zakenman biedt Rogelio Martinez, die inmiddels de directeur is van het orkest dat als één familie opereert, veel, heel veel geld voor opname. Omdat dat eigenlijk niet kan vanwege het Panaar-contract, wordt voor die gelegenheid de naam van het orkest veranderd in Tropicana. De platen worden in no time opgenomen en hoofdzakelijk in Amerika verkocht onder het merk Stinson. De inmiddels aangeschoven zanger Bienvenido Granda doet de rest. De guaracha Cucucheche Malo.

0: songs about love, about other themes. Eh? Mm-hmm. How do you select those songs? Do you do it together or?
1: Actually, for these three that I did now with Kamal, I didn't choose. Mm-hmm. Kamal proposed them and I read the text. I liked it before hearing the melody. And then when I heard the melody on it, I felt that it's good for my voice, and it's it looks a bit like me and what I want to do, because my also project since many years was about love and about tolerance. And I worked a lot on music of three cultures, the Sephardic Jewish music, mm-hmm. and early Christian music from the Middle East in Aramaic, Old Greek and Arabic, the Byzantine and Maronites, and Sufi music with of course the classical repertory and the traditional repertory of the Arabic world.
0: So you chose songs from all that repertoire to sing in the project and to play.
1: Yes, yes.
0: Because you also learned that in your when you went to your studies. Because you were born in Fez, in Morocco.
1: Yeah, in Morocco.
0: And then you studied.
1: In Fez, I studied solfège and piano and some Andalusian singing from Morocco. And then I decided to go to Syria to learn the tarab, that's a term they use for the old classical repertoire. And there I met with very nice singers and teachers. I learned with them, and I went also to the village of Ma'loula, where they speak still Aramaic. And I asked the priest there to teach me their music, their songs, and they were happy to do that. And afterwards, I just fell in love with that repertoire, and I wanted to continue with it. So I went also to Lebanon to study with Ghada Shbeir, and afterwards in Paris with Sister Marie Kérouz.
0: So you've studied a lot.
1: Well, I love this music, and while we are living, we are always learning new things, and music is not just one ocean. It's a whole world. It's a whole bigger than the world.
0: It's very big, very yeah. big. It's hard to choose sometimes. I
1: yeah,
0: think.
1: Exactly. Yeah.
0: En Kamal, wat ik zo leuk vind is dat we hebben natuurlijk heel veel mensen al gehad in Acoustic Roots die heel veel ook traditionele liederen zingen. Die zingen jullie ook, hè? Oud klassiek repertoire. En het lijkt wel alsof dat in heel veel andere landen veel meer nog steeds leeft dan bij ons in Nederland. Als je aan Nederlanders vraagt, zingen ze een oud Nederlands liedje, dan komt echt niemand met iets interessants op de proppen. Heb je dat gevoel ook, dat in Irak of in Syrië of Turkije, Marokko, waar je allemaal vandaan komen, dat veel meer leeft, die oude traditionele liederen?
2: Ja, dat klopt. Het leeft omdat het is een muziek die wordt ook overgedragen. Het is niet een muziek. Het is ook een muziek die wordt overgedragen van vader naar zoon. Mm-hmm. En ook de pluraliteit en de diversiteit van de muziek maakt dat zo'n muziek echt heel lang kan zo blijven. En zijn ook vernieuwingen. Maar goed, dat zijn allemaal. Mensen die vanuit de traditie werken om die muziek nog te laten klinken zoals
0: ja.
2: het is.
0: En de ja. basis is de traditie, maar dat is ook mooi. Dat je, hè, ja. dat je dingen meeneemt Zeker. Van je ouders, je voorouders en, ja. en de cultuur van het ja. land waar je vandaan komt. Maar bij Nederland heb ik het gevoel dat het bijna helemaal weg is. En dat bij wijze van spreken, als je vraagt aan een Nederlander, zingen ze iets Nederlands, dat die Jan Smit begint te citeren of Frans ja. Bauer. Maar verder terug gaat het bijna ja, niet. Ja, en dat ja, vind ja. ik ontzettend jammer. Het is zo mooi om te zien dat
2: bij ons nog
0: ja,
2: leeft.
0: Ja, zeker.
2: Ja, ja.
0: Goed. Nou, we zullen niet te veel praten, want het gaat om de muziek in het programma in Acoustic Roots. Dus ik zou zeggen, ga weer staan, jij zitten en ga spelen. Wat gaan jullie spelen? What are you going to play?
1: Now I will be singing two a cappella songs. One from the Aramaic repertory, mm-hmm. A song, the text was written by

En dan gaan we nog één keer luisteren naar Anas Habib met het Tunesische lied. Tot besluit van deze Acoustic Roots. Volgende maand zijn we er weer. Heel graag. Tot dan!

0: Zo begint weer een uitzending van muziek uit verre, warme streken, te verzorgen tot 1 uur door de Kilima Hawaiians.
1: Zo klonk dat, elke week weer in 1960. Laten we maar eens beginnen met een instrumental, de Kohala March.

Onmiskenbaar de invloed van Rudy Wairata, de Hawaii-gitarist. De Kilema's wisten hem net op tijd te strikken voor een 25-jarig jubileumjaar en het werd een goed jaar. Luistert maar naar Y.O. Minahaha en Kekali Naiau, beter bekend als The Hawaiian Wedding Song, en een compositie van Rudy zelf, Mahalani Papadou.

Ook het Indische repertoire, waaraan de Kilema's altijd veel aandacht besteden, zat natuurlijk gebeiteld bij de geroutineerde Rudy Wairata. Zo hoort u achtereenvolgens Sayang Kane, Belengang Patatanchong en het gevoelige, door Johnny Hoes gecomponeerde, Heimwee naar Insulinde.

Terwijl de grootmeesters Rudy Wairata en Georges de Fret het moesten met hun ensembles moesten afleggen tegen de opkomst van de moderne rockmuziek, zou toch niemand willen geloven dat Tinkling the Strings nog eens op het repertoire zou staan van de Nederlandse Kilima Hawaiians. Maar het gebeurde wel, en dat gespeeld door diezelfde Rudy Wairata.

Ja, je hebt nou net naar Gal Costa geluisterd. Inderdaad, Gal Costa komt van die tijd van de Tropicália. Natuurlijk in de periode van de dictatuur in Brazilië. En ja, dit noemen heb ik in deze lijst gedaan vanwege dat film Bacurau. Ineens, dat was een noemer die ik al was vergeten die bestond. En we hebben deze set geopend met een lekkere pagode van Jorge Aragão, adepto do samba sincopado. Mijn goede god, daar ga je zo de hele tijd helemaal gek van dansen. En natuurlijk een nieuwe generatie van de pagode, de jonge Ferrugem. En daarna Seu Jorge, in combinatie met de banda Black Rio, Lindos Olhos.

Ja, je ziet wel. Dus in deze reeks een combinatie van heel veel verschillende gezichten van de samba. We hebben naar Lissi Brandão, Questão de Gosto. Eigenlijk, Lissi Brandão is echt een zangeres van de traditionele samba. En hier staat ze dus al op haar jaren 70 met heel veel Fender Rhodes en super swingende samba, Questão de Gosto. En gelijk daarna, Ivan Lins, Abre Alas, in 70s, dromerig noemde ik, maar zo goed kan herinneren. En Bananera, Emílio Santiago, inderdaad, Samba Soul, van de beste kwaliteit. En na Emílio, jullie hebben naar geluisterd naar O Homem da Gravata Florida, Jorge Ben, als de samba ontmoet de rock, samba rock.

Ja, en we zijn tot een eind gekomen deze prachtige programma, al zeg ik het zelf. We hebben Elis Regina Chovendo na Roseira gehoord. En daarvoor de man die verantwoordelijk was voor de mix tussen de samba en de soul music. Inderdaad, hij is naar Amerika verhuisd en daar, om film te studeren inderdaad. En daar heeft hij de soul ontdekt. En soul met samba, het is alleen maar vuur. Samba soul, bom senso.

De stemmen van de zusters Guadec uit Bretagne hoorde u. Welkom hier op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Discover. U zult het nodige gekraak en getik horen in deze uitzending. Het keuzealbum heet Boquite Eurite en is een oudje uit 1977 en nooit heruitgegeven op cd. Die LP behoort echt tot de kleine, onbeminde of lang vergeten meesterwerkjes uit de rootsmuziekgeschiedenis die wij u in Discover graag laten horen. Ogam, de formatie van de LP Boquite Eurite, bestaat uit twee families. De broers Patrick en Ronan Sicard en daarnaast Jackie, Patrick, Dominique en Claude Molard. Ogam was een van de eerste groepen die een moderne, hedendaagse draai gaven aan de overgeleverde liederen en melodieën die in Bretagne opgetekend of verzameld waren. Net zoals een andere muzikant, Alain Stivel, grepen ze regelmatig terug op de drie zingende encyclopedieën van het Bretonse lied De Sœur, de zusters Guadec. Diezelfde Stivel gaf Ogam de gelegenheid een eerste en naar later bleek enige LP op te nemen op zijn nieuwe eigen label Celtia Trois. We luisteren naar de eerste plaatkant van Boquite Eurite.

De eerste plaatkant van de LP Bogit Rit was dat. De naam van de groep, Ogam, wijst naar het oude runenschrift van de Ieren en de Picten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De letters van het alfabet werden verbonden met namen van bomen. De hoes van Bogit Rit wordt gesierd door een scherpe foto van zo'n tekst. De LP Bogit Rit werd zoals gezegd nooit heruitgegeven en is daarom een uitgesproken collectors item. Met name omdat de afzonderlijke leden van de groep later sleutelposities innamen in de Bretonse folkmuziek. Vooral de broers Molaar. We luisteren naar kant 2 van Bogit Rit met daarop zowel een Ierse medley als drie Bretonse instrumentals.

U luistert naar de Concertzender. Ook de accordeonist René Lacaille hoort tot de meer kleurrijke verschijningen in de Franse muziekwereld. Hij is afkomstig van het eiland La Réunion bij Madagaskar en keerde na een succesvolle Parijse flirt met jazz en fusion terug naar zijn geboorte-eiland voor een herontdekking van zijn wortels. De samenwerking met de eilandgenoot Daniel Varro op het album Patampo is legendarisch geworden. Het nummer La Gamas, dat u zo net hoorde, kwam van de nieuwste cd van Lacaille, Fanfaronné. De ondertitel van deze cd is Creole Jazz Swing. En daar valt niets aan toe te voegen. Na de swingende ritmes van René Lacaille hoort u tot slot van deze metamorfose over het exotische Frankrijk nog twee optredens van de groep Danguba en La Mal Coiffée. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Dag luisteraars, de zwervende microfoon. En in deze zwervende microfoon richten we ons op de populaire 20e eeuwse stadsmuziek van Soedan. In de jaren 1980 kon Westers publiek voor het eerst kennis maken met muziek uit dat land. Artiesten als Abdelgadir Salim en Aziz El Mubarak maakten furoren met hun eerste Westerse plaatopname en succesvolle tournees door Europa. Maar er is veel meer dan dat. Deze artiesten staan in een lange traditie die teruggaat tot de jaren, nou zeg 1920, waarin de eerste dichterzangers met vocale muziek slechts begeleid door percussie en handgeklap populair werden. De muziek heeft zich daarna met een mengsel van Afrikaanse en Westerse en vooral Arabische elementen ontwikkeld tot de unieke muziekstijl zoals die klonk in de bruisende muziekscene van de cosmopolitische steden Khartoum en Omdurman. En dan heb ik het over de jaren 1960-1970. Een belangrijke vernieuwing, vooral ontleend aan Egyptische muziek, was dat de muzikale begeleiding van de zangers werd uitgebreid met instrumenten als de oud, dat is een Arabische luit, en westerse instrumenten als violen en accordeon. Nieuwe sterren kwamen op, zoals de gerenommeerde Ibrahim al-Kashif, oftewel de vader van de moderne zang, die bekend werd door de live uitgezonden radio-uitzendingen van het koloniale radiostation van Omdurman en van optredens in de theaters, zoals de Gordon Music Hall en talloze clubs van Khartoum. Om te beginnen hoort u de oldschool zanger-poëet uit de jaren 1920, Abdelkarim Karouma. Hij was verantwoordelijk voor honderden liederen en daarna hoort u de al eerder genoemde zanger Al-Kashif.
1: Stoanat Odium, Karawan Sudan en Mugadid al-Fanni Karouma.

In de jaren 1960 kreeg de populaire muziek een nieuwe impuls door nieuwe invloeden van de westerse, Afro-Amerikaanse en de Afrikaanse popmuziek. Maar vooral door de introductie van gitaren en blazers. Er ontstonden grote orkesten van bandleiders als de oetspeler Abdel Aziz El Mubarak, die een eigen cosmopolitisch geluid creëerde. Zij legde de basis van wat nu wordt aangeduid met het gouden tijdperk van Soedanese popmuziek. U hoort een aantal nummers uit die gouden periode van de jaren 60 en 70.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag vier beroemde Indiase zangeressen, namelijk Damal Krishna Pataman, Prabha Atre, Aruna Sairam en Kishori Amonkar. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dat was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag vier zangeressen uit de eredivisie van de Noord- en Zuid-Indiaanse raga-muziek. We hoorden achterinvolgens opnamen van Damal Krishna Patamal, Prabha Atre, Aruna Saram en Kishori Amonkar. De speellijst is te vinden op onze site concertcenter.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom luisteraars bij Orient Express. Vandaag gaat de reis naar Japan. En u gaat luisteren naar de cd Japon Sakyoku van het ensemble Yonin no Kai. Het Japanse woord Sankyoku vertaalt zich in een Koto, Shakuhachi en Shaisen trio. De Koto is een 13-snarige citer en de wortel van de Japans Gagaku hofmuziek. De Shaisen is een 3-snarige luid waarvan de wortels in het oude Egypte liggen. En de Shakuhachi speelde de rol van begeleidingsinstrument bij de Gagaku muziek. De muziek die hier wordt uitgevoerd door het Yonin no Kai ensemble dateert pas uit de 17e eeuw.

0: Shem Toubé en zijn groep Abana Bana Seri waren betrekkelijk honkvast. Ze hadden een thuisbasis op hun geboortegrond in West-Kenia, in en rond de stad Bunyore. De groep heeft wel enkele internationale tours naar Europa gemaakt en heeft toen ook Nederland aangedaan, zoals voor het World Roots Festival in 1991. In dat jaar verscheen het stevig geproduceerde album van de groep, waarin zij ondersteuning kregen van diverse mensen uit de Britse folk-rockwereld, van leden van de Oysterband en de Mustafas, hetgeen de plaat een bijzondere inkleuring geeft. U hoort nu enkele nummers van die plaat en een fragment van het optreden in de Melkweg tijdens het World Roots Festival.
1: Akala kato akakweza ingaka khoranga.

U luistert naar de groep Abana Bas Naseri als eerbetoon aan de oprichter, zanger, gitarist Shem Toubé, die in februari jongstleden is overleden. U hoort nog twee oude opnames uit het singlearchief van Shem Toubé zelf, die in 2017 op cassette zijn verschenen. En tot slot een registratie uit 2018 uit het mooie Singing Wells project, waarin veel, vaak traditionele muziek uit diverse Oost-Afrikaanse landen die geheel dreigt te verdwijnen voor de vergetelheid wordt behoed. De speellijst van deze uitzending kunt u weer vinden op concertzender.nl en dit programma is samengesteld door Karel Kooijman.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Deze maand 4 programma's met flamenco-muziek. En dit is deel 1. We beginnen met de cantaore flamenco Juan Talega. 2 nummers, A quien le contaré yo en Te tenía que farta.

U hoorde de zangeres Tia Anika La Pirinjaca met 3 nummers. We gaan verder met 2 solostukken op gitaar door Sabicas. De Tarantas Ecos de la Mina en de Alegría Campina Andaluza.

Dit is de Concertzender met flamenco-muziek in de zwervende microfoon. U hoorde zojuist twee solostukken op gitaar door Sabicas. En dan nu de fluweelachtige klanken van de cantaore Pepe de Marchena.

Pepe de Marchena zong en un portrerito fandangos en ladrón de Toledo. Nu de belangrijkste cantaora flamenca, La Niña de los Peines. U hoort twee siguerillas, dan Por los Balcones del Cielo en een tango.

Dat was La Niña de los Penes met flamenco-muziek. Ten slotte nog drie opnamen van Antonio Mairena. Een Cientos, een Fandango en een Martinete. En dat zijn liederen die vroeger door de Smit werden gezongen tijdens het werk.

U hoorde tot slot van deze eerste aflevering met flamenco-muziek Antonio Mairena. Samenstelling van de zwervende microfoon Jan Kruijt.

luistert naar het programma. Wij gaan verder met Wereldmineralen. Dit keer met nieuwe CD-uitgaven uit Griekenland, België, Nederland en Mali. En we beginnen met de CD Periple van de Griekse zanger-gitarist Fotis Ioannidis. Hier op zijn nieuwe composities te horen, die zijn gebaseerd op teksten van diverse Griekse dichters, zoals Aki Rouka, Konstantin Kavafis en anderen. Didier Lallois hoort u hier op de diatonische accordeon. En we draaien vier tracks van dit album, te beginnen met Autant que possible. En het vierde nummer, Nausicaa, is op tekst van Homerus' Odyssee. Overigens kunt u natuurlijk alle titels en uitvoeringen alvast lezen op onze site concertcenter.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Wereld Mineralen. En u heeft geluisterd in dit programma om te beginnen naar de groep rond zanger-gitarist Fotis Ioannatos en vier liederen van de cd Periplis. Op de volgende cd Barok Update van het baroktrio Tide & Nickelt hoort u Didier François op viola d'amore en chiavi, een soort viola, maar dan met toetsen. In Zweden wordt het instrument nikkelharpa genoemd. Helaas is soms het klikken van de toetsen tijdens de opnames te horen. Excuses daarvoor dus. Romina Liska speelt op de viola da gamba en Philippe Malfait op de orbe. De drie muzikanten willen hun compositie, deze bijzondere instrumenten, laten herleven buiten hun historische context en voegen een eigentijds geluid toe. U hoort vier nummers, te beginnen met Trix, een compositie van Philippe Malfait.

Dat waren vier nummers van de CD Tide and Nichols Baroque Update. En we gaan nu luisteren naar iets geheel anders en wel de Kura Pop van Sekou Kouyaté. Sekou is de zoon van de griot en kora speler Mbadi Kouyaté uit Guinea, die de wereld rondtoerde met het Ballet Africain. Sekou volgde al heel vroeg zijn vaders muzikale voetsporen, vergezelde hem op tournees en speelde mee op zijn opnames. Maar al snel vroeg hij zijn vader om wah-wah-pedalen te mogen toevoegen aan zijn kora en ontwikkelde zo een eigen unieke stijl. Deze stijl kenmerkt zich door snelle riffs, jazz-invloeden en groovy West-Afrikaanse ritmes, vaak gecombineerd met klassieke mandingo.

I want you to know me, yeah.

genieten hem, ja. Genieten hem, ja. Veel, veel. Moet je van je naam die. Genieten hem, ja.

U hoorde Cora-speler, zanger, componist Sekou Koyate en vier tracks van zijn laatste cd Sabaru. Als laatste cd van Deze Wereld Mineralen gaan we luisteren naar Rabassa, onze eigen Rotterdamse Kaapverdische band. Wie kent ze niet? De Gebroeders Ortet met zangeres Teresa Fernandez, Paulo Bouwman zang en gitaar, Cabinet Traore op trompet en Hans de Lange op percussie. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht, Ora Te Passa, en daar laten we u graag een paar nummers van horen. En dan ga je ook alvast vermelden dat u heeft geluisterd naar Wereldmineralen, samengesteld door Caroline Claire, en dat u natuurlijk alle informatie van dit programma kunt vinden op de site concertcenter.nl.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en Los Jardines de la Alhambra.

Het familiekwartet Deo Linda uit Portugal laat zich volgens internetbronnen inspireren door traditionele Portugese muziek zoals de fado. Zoals u ook zult merken zijn die wortels duidelijk hoorbaar, maar haar muziek ademt vooral de sfeer van prettig melodieuze internationale wereldmuziek. Net zo prettig melodieus als de muziek van Dino de Santiago, waarmee we dit programma van Via de Hoes gevonden muziek afsluiten. Gevonden in de schappen van het Londense Soho. Ik zeg het u nogmaals, wilt u de volledige speellijst nog eens doornemen, dan kan dat op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma, Gozewijn van Beek.

Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet! Mariama.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag komt Noord-Indiase raga-muziek aan bod en wel op sitar, voor zang en op viool. We starten het programma met de Raga Jagaswari, gespeeld door de in 1981 geboren en in Londen wonende sitarspeelster Anushka Shankar. Ze is wereldvermaard om haar vernieuwende World Fusion crossover muziek in combinatie met Indiase klanken. Op haar jongst verschenen album keert ze even terug naar de essentie van haar muzikale roots, de klassieke Noord-Indiase raga. Anushka Shankar is de dochter van de Indiase muzieklegende Ravi Shankar. Op haar nieuwe album, met de titel Home, brengt ze een eerbetoon aan de muzikale erfenis van haar vader. Na de sitarklanken van Anushka komen we bij de jonge zangeres Gauri Patare. In haar raga-vertolkingen laat ze de stijle Jaipur, Gwalior en Kirana doorklinken. Zij vertolkt de compositie Kaise Jiya Tarasat. Het tweede half uur van ons programma hebben we gereserveerd voor de wereldberoemde, in 1939 geboren violiste N. Rajam. Zij is een vertolkster van de Noord-Indiase raga. In haar handen maakte de viool een revolutionaire ontwikkeling door op het vlak van klank en speelstijl. Mede hierdoor werd de viool populair als solo-instrument op het raga-podium. En Rajam's unieke zangerige speelstijl imiteert de menselijke stem. Dit leverde haar de bijnaam op van zingende viool. Met haar zoetgevoiste, verfijnde klank neemt en Rajam ons straks mee in de raga Padmanjari. De speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag Indiase raga's door sitarspeelster Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en de violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl.

maar wereldmineralen. Vandaag opname van drie vertolkers van de Noord-Indiase raga. Sitariste Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen. Met vandaag opname van drie bekende vertolkers van de Noord-Indiaanse raga. Sitariste Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl.

Dit was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag drie bekende vertolkers van de Noord-Indiase raga waren te horen. Sitar-speelster Anushka Shankar, en zij speelde de raga Yageswari. Daarna volgde zangeres Gauri Padare met de compositie Kaise Jiya Tarasat. De uitzending besloot met een opname van violiste N. Rajam in de raga Padmanjari. De speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen. Concertzender met het programma Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen om de mystieke en verkoelende

U luistert naar het concert van Arriva, die op 15 december 2012 optraden in Raza, Utrecht. Ze brachten nummers van hun laatste cd, Anatolian Alchemy, die internationaal bijzonder goed ontvangen is. Een voorbeeld hiervan? Het Engelse muziektijdschrift Songlines geeft 2 maandelijks een compilatie wereldmuziek-cd uit. De bekende producent en schrijver Drew Boyd selecteerde voor de maart-april-cd het nummer Mactub van Arriva, het nummer dat u als eerste kon beluisteren in dit programma. In het tweede deel van dit programma nog 3 muziekstukken. Nushi van Mehmet Polat, daarna Laloun, maar eerst Bergamo Flower, beide van Alex Simu.

U hebt geluisterd naar Concert in the Live met het concert van Arriva van 15 december 2012, ter gelegenheid van het uitbrengen van een tweede cd, Anatolian Alchemy. Dit concert vond plaats in Raza, Utrecht. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, de producent is Oriane van der Heijden. En het programma is samengesteld door Carolien Kleijren. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en voor het komend uur stappen we in de Orient Express en de reis die gaat naar India. We gaan luisteren naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit en die is van Johar Ali Khan. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan die speelt twee stukken van het album Raga Lita. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan speelt twee stukken van het album Raga Lalit, te weten Aochar en Vilambit Ghat en Drut Ghat. Voor Johar Ali Khan komt muziek uit zijn hart en hoe meer je het geluid van het hart visualiseert, hoe beter je presteert op een instrument, een waarheid als een koe. En we gaan het beluisteren.

Een van de oudste instrumenten is de Japanse bamboefluit, de shakuhachi. Het vereist jaren van training om vooral de finesse van het instrument te doorgronden. De muziek van de shakuhachi is nauw verbonden aan de zen-filosofie. Riley Lee bespeelt de shakuhachi in combinatie met de koto van zijn broer Gabriel. Omdat de opnamen nooit in digitale vorm werden uitgebracht, hebben wij het van de ouderwetse LP overgezet. En u zult merken dat die niet in al te beste staat verkeerde. De Duitse multimuzikant Stefan Mikus verdiepte zich in verschillende fluiten uit diverse landen en streken van uiteenlopende volkeren. In een lange trek van Mikus kunt u tussen diverse begeleidingsinstrumenten achtereenvolgens de trompetachtige klanken van het dubbelriet van de Burmese Ne ontdekken, dan de Suling, een fluit uit het Gamelan-orkest en tenslotte de Egyptische Nai.

We kunnen onmogelijk volledig zijn in dit uur. En eerlijk gezegd hadden we dit populaire instrument eigenlijk onvermeld willen laten. Het is door de vele goedkope imitatie volksorkesten uit Peru of de gênante toepassingen in zogenaamde romantische zigeunermelodieën verworden tot een parodie. Tot we ons realiseerden dat een van de allereerste wereldmuziekvertolkers uit Zuid-Amerika dit instrument in al zijn schoonheid en waarde bespeelde. We sluiten daarom met respect voor de veel te vroeg overleden Argentijnse muzikant Dario Dominguez deze aflevering van Metamorfose over fluiten af. Dominguez liet de wereld kennismaken met inheemse Zuid-Amerikaanse fluiten, waaronder dus ook de panfluit. Voor de volledige speellijst gaat u naar concertzender.nl. De reeks Special Instruments in Metamorfose wordt samengesteld door Marius Roeting.

Het komend uur bij de Concertzender maken we vrij voor een nieuwe aflevering van Orient Express. In deze aflevering van Orient Express gaat de reis naar Afghanistan. En dat doen we aan de hand van één cd met de titel Afghan Music. En die is van Zore Joya en Hussein Arman. Het ensemble zet zich in voor het behoud van de muzikale traditie van Afghanistan na de culturele vernietiging door de Taliban. Het repertoire gaat over de muziek van de verschillende regio's, volkeren en etnische groepen die in Afghanistan wonen, tot aan de populaire liedjes uit de vredige tijd. Het ensemble speelt op traditionele instrumenten zoals er zijn verschillende luiten, harmonium en de viool.

Met deze muziek, uitgevoerd door onder andere Appellation Contrôlée, Gilbert Isbijn en Yp Fourier, wordt wel duidelijk dat de revival van de draailier niet alleen het opnieuw spelen van oude melodieën inhoudt. Zowel in speelstijl, techniek, bouwwijze en technische mogelijkheden van het instrument hebben flinke innovaties plaatsgevonden. Spelers beperken zich niet alleen tot overgeleverd werk, maar grenzen worden ook muzikaal verkend. Van klassiek, jazz, vrije improvisatie tot techno. De Fransman Gilles Chabenat wordt algemeen beschouwd als 's werelds beste draailierspeler. Van hem allereerst een solo-uitvoering, waarbij hij de volle mogelijkheden van zijn instrument demonstreert. Daarna een Arabische compositie, uitgevoerd door Chabenat met Tram Trio. En we sluiten af met vernieuwer en grote improvisatie-wizard Valentin Clastrier.

El Castel, muziek van Valentin Clastrier. We besluiten deze metamorfose rond de draailier met een medley van het trio Patrick Bouffard. Deze metamorfose werd samengesteld door Marius Roeting.

Welkom op de Concertzender bij het programma Wereldmineralen. We beginnen vandaag met Salih Nour. Deze in Nederland wonende Soedanese zanger won in 2000 de Grote Prijs van Nederland in de categorie Singer-Songwriter. Hij speelde in die tijd ook samen met de inmiddels bekende Ethiopische zangeres Mineshu in de groep Africa Unite. U gaat nu luisteren naar een uit datzelfde jaar afkomstige cd, Songs from the Village.

Dit was Salinur. In het volgende blok luistert u naar de uit Bulgarije afkomstige vrouwengroep Le Mystère des Voix Bulgares. Dit a cappella koor bestaat al sinds 1952 en laat een prachtig meerstemmig geluid horen.

U luisterde naar de Bulgaarse polyfonie van Le Mystère des Voix Bulgares. Conga Boyka verraste de flamengo-wereld in 2007 met een eigenzinnige flamengo-cd. Op de cd El Ultimo Tragio maakt ze een uitstapje naar de Latin Jazz, begeleid door Chuco Valdés op de piano.

Dit was Concha Buica en Chuco Valdés met drie nummers van de cd El Último Tragio. Radio Tarifa speelt Spaanse muziek met elementen uit de verschillende culturen die Spanje in de loop der eeuwen hebben beïnvloed, van middeleeuwse en Arabische muziek tot flamenco, rock en jazz. U gaat luisteren naar drie nummers van de cd Cruzando el Río.